0: Ik geef zelf jou gezang geweest door Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Maar het is een goeie mini-show te beginnen op ramkaartradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Janny, en hoe gaan we jou?
0: Lekker en jy?
1: Nee, ek gaan niet laat nie, dankie.
0: Wat is jou naam vanavond? Dis Mos Millies.
1: Nee, ek gaan nie weer die fout maak nie, hoor. Ek gaan nie weer die fout maak.
0: Het maar nog aan so gesê.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. Nie weer nie.
0: Wat is die middag klomp verjaarsdag vandag, jou... Weer vanmorgen en zaterdag, internationale herdenkingsdag. Grant brengt jullie nietse in die nuus en die sport, as ook sy likkie vir die week. En het als tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkaart Radio. Ons thema vandag natuurlijk nou is, ons moet akkerweek ons thema, met die speelhuis voor die algemeen vir die middag. Nou, ons thema vandag is...
1: Dieren.
0: Is dieren vandag, ja. So, alle likkies met dieren in die naam, of dieren in die woorde, of ook al soos animals wat nou gespeel het, gaan vanmiddag sy speelhuis wees vir jou. Enige dier.
1: Enige dier, en weet jy dat hierdie thema's van ons maak die program, dink ek, nogal interessant,
0: hoor. Dis hy, definitief.
1: Ja, absoluut.
0: Ek moet ook by sê, jy het ook van my klomp voorstel gestuur, maar daar was goed by van insekte ook gewees.
1: Ja, ach, ek het maar gedink, as ons nie genoeg diere gekry nie.
0: Moet by sê dat op spinnekop is, dis ook insekte spinnekop, is nie een dier.
1: Nee, dis een racht nie daar.
0: Nou, het jy biologie gegee in die school? Het jy biologie op die school gegee?
1: Wetenskap en biologie onder andere, ja.
0: En wiskunde.
1: En wiskunde.
0: En Afrikaans.
1: En Afrikaans. En rugby afgerig. En tennis afgerig. You name it.
0: Genuchtig. Oh, okay. Begin niet zo veel bykie stadig rug vandag het liekie van die tokens. Onthou jy nog, ouwe mouwe.
1: Ja, ek meen, hoe anders? Hy moet op die diereprogram wees.
0: Hy moet. The Lions of Tonight, The Lions Sleeps Tonight, Wimboe, wat voor jou van de tokens, dan voor jou Bahamain met Who Let The Dogs Out, en dan Katy Perry, Roar. Zij klinkt kort.
1: Absoluut.
0: Drie naar huis. Sorry. Zing op zo.
1: Niet met die eerste stem vandaag, niet hoor.
0: Enjoy.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier, op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: oh, Rupert.
1: Hou van hom, hou van hom.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel.
0: Houtlepel.
1: Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja, ja.
0: Paplepel.
1: My kinders ken van een, my kinders ken van een houtlepel.
0: Die ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die... Ja, ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja, ja. Want op ons, op die, hy prinkie wat gemaakt het van het eensie, is daar een papegaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is ek
0: recht? Nee.
1: Well, okay.
0: Dis net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: O, hulle sing Ossewa saam.
0: Jy kan nie Ignis een papegaai indruk nie, gids mens. Hy sal lang dood sit.
1: Ja. Jy moet nie nou luister, Ignis nie, hoor.
0: Het is een vijf, moet nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

0: Op gelijk gewees daar van Fat Man en Pieter Smit op ramkantradio.co.za. Pieter, daar is nog een keer weer voor. Voels.
1: Goed, vertel vir my, wat er?
0: Twee ouwelikies, ouwerlikies.
1: Ja.
0: Dees en Don Lindbergh.
1: Oh, the seagull's name was Nelson.
0: Dis hy.
1: Altyd een mooi likie.
0: Dis hy. En dan vir jou likie van Bles.
1: Sweef soos Arend?
0: Nee.
1: O, ek raai nou.
0: Engels hier. Jy die voorweg, maar nie die in taal.
1: Fly as an eagle.
0: I'm the eagle, you're the wind.
1: You're the wind. Dis hy. Mooi.
0: Twee rijf jou op pad. Was maar drie. Nee, twee. Vier, twee.

Morgen Bijo 10 op 13, Saterdag 11, 14. Morgen Bloemfontein 8, 18, Saterdag 7, 18. Morgen Kaapstad 10 op 17, Saterdag 13 op 18. Morgen Durban 17 op 20, Saterdag 16, 18. Morgen Johannesburg 9 op 18, Saterdag 8, 18. Morgen Kimberley 11 op 20, Saterdag 9 op 19. Morgen Mafeking 9 op 20, Saterdag ook 9, 20. Morgen Elspruit in Bombella 8, 22, Saterdag 7, 23. Morgen Pietermaritzburg 11, 17, Saterdag 9, 14. Morgen Pietermaritzburg, Polokwane 8 op 20, Saterdag ook 8, 20. Morgen Port Elizabeth 14, 15, Saterdag 13 op 17. Morgen Pretoria 9 op 19, Saterdag 8 op 19.

0: Right.
1: Right.
0: Daar stel ons het nou by jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae verby, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
0: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou, toe gaan kyk, kleerrieke, of kleerrieke, kleerrieke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker kleerrieke dag, want dit is die meervoud van kleerriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
0: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy een kleriek is, dan is jy nou of een priester, predikant of geestesleier of een administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik. Nee. Dis ook, en nou met die wil jy daar achter die kroegtoonbank mooi luister? Dit is nou vandag ook, ne? Wacht, hier my...
2: Vandag of morgen?
0: Nee, wacht nou net so bykie, nou het die tablet van my gespring, want toe hy nie moet, ne?
2: Houd lepel vir jou, ne?
0: Houd lepel.
2: Houd lepel.
0: Ja. Ja, nee, ons is nou by morgen, en dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die Pina Coladas môre.
2: Arme Mani.
0: Ja, arme Mani, Jack.
3: Hy is ook môre aan die.
0: Ja, ek weet, ja, arme hy. Dan is dit ook môre menslike pligte dag. So bykie jylle pligte nakom, hoor. En dan saterdag 11 juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook, deur mense wat hulle lewens op dag. Nou, hier is nog een vreemde enieke. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer aan die begin reg uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
3: Wat die hek is dit?
0: Dit is een voorskrifmedikasie wat die seneweestelsel verdraag.
3: Dit klink soos benzine vir die drukkomakers.
0: Hoor hier so, dit klink verskrikkelijk. Maar dit behandel erge angs en spanning en het help ook met slaaploosheid.
3: Strychnien ook.
0: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 juli.
2: Juli.
0: Eenvoud dag.
2: Eenvoud nie.
0: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag. Nie, maak net eenvoud nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 juli. Geekness dag. Geekness. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
2: Geek.
0: Ja, geeknessdag. Geeknessdag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
3: Ons doen dit 4 keer een week.
0: Ek sê jou. Dit is ook rock'n'roll dag. Met ander woord rock'n'roll. Man, hoe mooi is my Afrikaans nou weer.
2: Dit is maandag nie.
0: Ja, dit is maandag.
2: Wat is nie maandag by radio?
1: Lekker rock show.
0: Eindelijk, nee. Dis mos maandag.
2: Dis mos minis.
0: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk dis nogal een belangrike eniekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 juli, pandemiumdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier mens dit. Ek wil nie. Woensdag 15 juli, jeugvaardighede dag, as ook werelddag vir, dit is Bastille dag, Bastille dag. Hot dog dag, so ons net met Afrikaans sal sê, sekere worsbroekie dag. Maar Ada, klink vir my beter, want ek sien hom met een, ja, maar ek sien hom met een Vienna in, is dit nie?
3: Oh, ja, ja, ja.
0: Dat is my, vir my persoonlijke verskil net tussen een...
3: Op gas warm gemaakt.
0: Op gas warm gemaakt. Hoor hier is nou nog een gummy worm dag.
3: Solank het suurwurm is.
0: Ja nee, slaan my nou met een natvis. Gummy worm dag. Ja, nat worm. Ja, dit was jou internationale dag. Ja, van vandag tot volgende woensdag.
3: Wally, hy kort eruit klaar.

0: Ik heb zelf even een blogje. Bob Marley is dat. Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom eens gaan een beetje Voltaïn toe, nee. Heb je daar?
1: Joeg, een beetje hoe lang was ik daar.
0: Of dierentuin toe. Want ik ben ik ga niet altijd hier, ik krijg niet Voltaïn. Je moet bij me kijken.
1: Maar goed.
0: Ja, was gaan een beetje terug 80s toe.
1: Ja.
0: Is je Survivor? I Have a Tiger.
1: I Have the Tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: O ja, ek onthou al baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy 40 gewees. Nee, kan jy was 20. Anyway, ek hou sy enjoy.
1: Aklige mens.
0: Op wat jy nie so mee kan hebben, binnenkort hier op Ramkat Radio.co.za.

Is dat gestemd geweest door Tim McGraw, wees af je Live Like You Were Dying op Raamkant Radio op .co.net. Alleen weer elke dag, alsof jij morgen niet is, nee. Wat voor jou, Likie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, dan af je Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. Dan ben ik kort, hold blik aan Bonnie Tyler, van onze Raamkant Country, net hier op Raamkant Radio op .co.net.

Ik is daar gewoon duidelijk klus op de hart geweest, daar veel van Italië. Grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

De kerstdag weer gezongen weer tussen haar twin geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Ramkaart Radio. Wat hier Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt van Off Your Time is Love. Dan Off Your Toby Keith Summit William Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Ramkaart Radio.

0: Ik zag een quiz door Keith Urban quiz daar voor jou. Kiss a girl op raam kat. Wat voor Stanley Leroux? Leroux, zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Okay. Forever Young, dan altijd voor uw laatste nieuwe finance, Ramkat Country. Zondag aan de 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Stanley Leroux. Of Leroux, maar even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio. En iets van alles word aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.

0: Dit was Frieda Francis met Elke hart het 'n wens. André kry hierdie boodskap van Johan Oliva geaf. Nou, dis die eerste keer wat hy met ons gesels, maar lyk nie vir my wil hy ons moet gesels nie, want hy sê, ons moet minder praat, laat ons lekker muziek speel, want dit klink vir my, hy hou van ons muziek. Baie dankie Johan, en dankie dat jy luister. Ja nee, maar dit wil ons hê. Goed, ek het net na Valet julle gegroet, sy het ook na vir ons hierdie boodskap gestuur, sy sê goeienaand aan almal, en sy wil groete stuur vir julle familie daar in Western Area, en ook vir almal wat saam luister, en die tapa ook gesê, hy luister ook saam, en hy wil ook maar net laat weet, ja, hulle van Western Area luister saam, Marlene van Jemiston het ook vir my hier een dansende prentjie gestuur, dit lyk nogal soos die Amerikaanse president, maar as hy dans te lekker, so, ek is bly, julle luister ook saam, en laat het goed gaan daar met julle. Nou ja, laat ons Johan se wense voldoen, en aangaan met die muziek. Net na die volgende advertensie, luister ons na Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? Dan die George Baker Selection met Paloma Blanca, Harry Pretorius met Adio, Adio, Amore, Adio, dis is Sokkie Mengsel, Sokkie Mix, ja, en dan Lee Magnum, Going Where the Lonely Go. Andere sê altyd, hierdie is sy liekie. So. Ja, is sy song daar. En het lyk vir my, ek gaan daarom een kopie koffie kry daar van Jaco se kant af. Ek gaan dit geniet. Kom ons luister.
1: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in, elke ochend om 8 uur, so kort ochend, stilte tyd uitsending, en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jare gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

0: Dit was Lonely Where the Lonely Goes van Lee Magnum. Ja, ons het ook al vir Lee ontmoet. Sy skoonsister het die set saam met my by Kim de Park Stasraad gewerk. En ons het om so paar jaar terug, jy sêke 5-6 jaar terug, daarby Martebiespoordam ontmoet, waar hy opgetreed. Janie het ook nog daar gesing saam met sy dochterkie. Toe was Chrisanne, ek dink, 6 jaar oud gewees, nou was hy al 13. So dis ja, al 7 jaar terug. Ok, net hierna luister ons na Monty Jackson met sy weergawe van Goodbye My Love, Goodbye. Maar ons gaan nog nie goodbye sê nie, dus nog nie eers 8 uur nie. Dan Neil Diamond met Longfellow Serenade. Jo, wanneer laatst ek om gehoor. Olivia Newton-John, If You Love Me, Let Me Go. En dan Patricia Lewis, Then He Kissed Me. Wie jy gaan gekom hallo sê, terwyl jy nou op is.
1: Goeienavond mense. Ja, ek loop maar krom en skeef en alles, maar ons gaan aan. Ek glo julle geniet die muziek wat ek saamgestel het. Ek het seker omtrent 2 ure gesit.
0: As dit nie langer was.
1: Ja, om alles mooi lekker saam te sit en alles mooi op te stel. En geniet het. Amal van hier doe daar ooral oor en oor die see. Geniet die muziek hier op Ramkat Radio.
0: Nou sê, goed, kom ons luister na die liedjes. Nou het julle daarom weer Andre se stem ook gehoor. Julle het op lang verlede week in donderig aand gehoor. Toe ons daar buiten gesit het, maar het is bykie cool, en ja, ek sit nie alleenig buiten nie, so hy lee langsal op die bed, maak so lang die bed warm, en dan saai ek hier in die spaarkamer uit.
2: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Janie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedrijf, en luister na die beste country muziek van gister, vandag en morgen, net hier op Ramkat Radio.

0: zijn erin daar gelukt wat de pad in de snelweg. Dus als wij nu... Is het niet plaats gelukt gelijk? Maar als we kunnen spelen afgesneden in die plaats naar de Thaïe Sands. Dit zijn op eerst buren in gedaan door je omgeving en je rondom jachtkamp.
1: Nou, jou blootstelling in muziek en sang, aan wat het genre was jy as een kind blootgestel?
0: Ja, die muziek werk niet, ik kan meer van mijn maas kant af. Als ik een oorlog in huis gehad, en ik kan denken,

0: Dat zit in de ziekte, hij is geweest, dat is pancreat, dat zit in de ziekte.
1: Is daar enige, hoe jy sê nou, jou ma het orgel gespeel, is daar dan enige van jou broers en sisters of wat muzikaal is, of betrokken was by muziek?
0: Ja, my sister, hulle is in Leiden area, en hulle kan ook my hulle ma versiek by Travis en Chokwoods, en my swarte pijl op YouTube, by die genaamd Vader is een Boer. Het goeie 3 jaar terug op YouTube, het is my zwaar geiste pijl.
1: Wat? En is jou sister dan, is sy ouwer as jy?
0: Ja, sy is so amper 3 jaar ouwer as ek.
1: Het so jy so laat, lammetje?
0: Ja,
1: bederfde laat, lammetje.
0: Ja.
1: Nou, hoe lang is jy al bedrywig in die muziekwereld? Is jou optredes vir jou stokperkie, een moontlike loopbaan, of in wat er hoedanigheid bedryf jy jou sangtalent? En wat is het wat jou geïnspireer het om muziek te beginne nastreef?
0: Ek is hier al 20 jaar wat ek kan sing, en ek ben hier al plekke opgedreed lang vir, en is nou weer stokperkie as een loopbaan, en sê maar. Dus eerst so, die keer uit op die optreed gesit na getuid, en as die jacht aan het koop is, en dus ek nou aan het ander sit, dan vir die bezigheid. Maar, ja, as ek nog net na getuid is, ek begin optreed lekker, en ek ben daar nog in huis, so, ja, as ek veel van die opleiding in die muziek, in die school daar, en normaal het op muziekal daar, sinds weet ek, dus waar, gedenk na die optreed na school, en ja, dus maar net, begin lekker raak, en weet, dat ek met die drie keer om optreed lekker, so, dit is nou die muziekbedrijf maar betreed 20 jaar gelede.
1: Ja, jy sê, ek was recht geweest toe ek sê, jy is nie meer op die horizon nie, jy is al gevestig. Nou, het jy op school aan concerte deelgeneem en in die schoolkoor gesing?
0: Ja, ek het in die laarschool by koor gesing, nie in die laarschool nie. Ek het gesing koor in die laarschool. En ek het in 96 staat toe, toe ek deelgeneem in die laarschool, kunstefeest, en is keer en ek gesing het in die klapierbegeleiding voor een gehoorkie en toe ben ek gesing dit sinds die kaart daar in daal voor. So, my eerste interesseerde gehoor was geweest bij kunstfeest in 96.
1: Ja, en andere kunstweestrijden of sangcompetities?
0: En nie sal het deelgeneem nie, maar wel gaan beoordeel.
1: Is het? Nou, maar ek meen, die silver certificaat is die enigste gevreemde portret wat hy ten jou muur hang.
0: Dis hy.
1: Nou, ek sien op die video's dat jy meestal slechts met die microfoon in jou hand staan en sing. So is jou stem dan jou enigste muziekinstrument wat jy kan bespeel, of is as nie, wat is daar wat jy graag sal wil bespeel?
0: Ja, ek is nou nie een meestal enige instrument in, maar ek kan daar een klapier speel, een gitaar speel, of een pukkel en een trompet en transeering. En ek het ook op stadium met die deel van een 3-stuk rock orkest geweest waar ek hulle drummer gespeel het, en die drummer geweest, en ek het drummer geweest speel met die leer BGD van Eric Singer, en die drummer was vir die rockgroep Kiss. So ek het nie as vol selfvertrouwe om voor te staan met die instrumenten te speel, en die singer is me nog geoefend met die jare saam. Ek het nog nie bedankt, maar ek het al een beetje met die gitaar gesing, maar dat is nie weer algemeen so.
1: Hy sê Frans Hoering, dit is die ding wat ek gespeel het in die, ek was in die medics in die army gewees, en ons, ek was in die medics orkest, okay. En toe speel ek daar die Frans Hoering, interessante instrument, die alto, die alto van die orkest, ja, sal ek sê. Nou, ja, het jy op school aan enige sport deel geneem, of is daar enige ander items wat jy in uitgeblink het?
0: Ja, ek sit in sportief nie, ek het op school, my enigste was mis balletje rugby, en toen ek een beetje plaatbring in de afspraak, toen speel ek cricket vir die school, maar nu ek wil ek nog op gaan na kultuur en muziek doen.
1: Oe,

0: ek navorsing gedoen het oor Jannie du Plessis vir die onderhoud, toe kom ek af op Jannie du Plessis, hy het rugby gespeel vir die Springbokke en vir Transvaal. Jo, toe dof ek nee, wacht, hier het ons een man van formaat.
1: Dit is julle ander, ek het ook een keer een optreding gehad in Pietersburg, en toe die ander het my afgekomen dat Jannie du Plessis, het ook begin, Jannie is nou die dag Jannie du Plessis, en toe ook in die naal aan gesprek oor, ek oor die Jannie.
0: Maar jy sal in die lijn staan, kan uit rank, want ek glo jy is 6 voet iets.
1: Op die kop 6 voet.
0: Nou is jy meerendeels omroeper met jachtplaas, dinge bedrijwig, of is jy met alles, een sanger?
1: Ek is sêder my 2021 glas, waar ek betrokken by Kampen Radio as omroeper, maar ek weet nie dat ek die ander glas ek stels die wet daarom opgevraag en gelukkig aan uitsaak, dat ek nie op schuld gehad nie. En toe ek begin uitsaak vir Ramka, toe toen twee ander stels my opgevraag en toen uitsaak vir hulle. Toe ek weet nie, ek het begin en ek het altijd van die wette gehad vir radio uitsaak en toe ben toen ek aan Ramka, dat ek dan begin by Ramka Radio, dus werk daar by Ramka Radio. En wat die lach kan pakken jou, dus hierdie jaar, dis hierdie maand, dis hierdie ploeg gekreed plek 19 jaar oud. En ons het die vorige gehad om hem te koop naar de volgende maand 3 jaar gelede.
0: So,
1: dat is dan uiteraard maar overtrokken als eienaar van die jachtkamp. En dan, daar die radio is dan die tweede jene. En dan was er woensdag aan, en zaterdag aan, met in de buitenleer. En dan wat van alles in het, en die weer vuil is. Dan zing ik maar zo tussen de tweede, achter de ploeg, zing in de baar, man.
0: En jy kan jou liefde vir muziek daar uitleef, ek dink is vir al country met ander kunstenaars wat jy gereeld oornooi om te kom sing vir julle.
1: Dis al ja. My volte is my country.
0: Ja, op wat er ouderdom jy besluit om muzikaal commercieel na te skreef, as wel, noem het die moontlike loopbaan dan?
1: Ek het vorig gehad in Sanne Tjaan Miller op te treden, want die student is als Fatman. So ek was geoefen en ek het begin op te treden. Ek en Fatman en Jerry Ordaan het vir ons basgitaar gespeeld. So,
0: ek het
1: Ons was amper een tien geweest, ek was een en was een nul.
0: Ja, ek het nu die dag met die venterkies gesels. En hulle is net so in extase oor Fatman. Hulle het ook baie van hulle optrede saam met hom en hulle toer baie saam met hom rond en sovoorts en sovoorts. So hulle geniet hom ook. Ja, nou...
1: Ek het die vorig gehad om op te drie uitzending in die wester by Lance James Big Daddy Concert. En daarvan af het hy nou als ooggevoel aan country music
0: so as my skouwe skier met Lance James, dan het hy die deurbraak gemaakt, geloof ek. Dit is die, wat noem hulle, die merk, of die, ja, pijl. Ja, nou, na mense besluit geneem het, dat jy wil graag sing, wat beskou jy is groot struikelblokke in die mense pad om daar te kom, waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek nou is.
1: Die sêke blokke, ek het maar my oor, dan nou, ek het al afgemeet my, dit tyd ek nie duif is, is eerstens finansies, dit kost baie geld om een CD op te neem, en in die inleiding in te krijgen. So, dit vat my lang nie te spaar om een CD op te neem. En, ja, is dit, spreek ek nie, is nie lief maar daar is maar een klik in die muziek in die muziek politiek geweest.
0: Ja.
1: As ek eindkom bij een klik, dan is hier, as ek eindkom bij een CD groep zangers, of bij een dan is hier, dis het vinniger om dit te maken, om dit op die deur te doen.
0: Ja, moeilik om die voet in die deur te kry.
1: As jy nie contact heet, nie?
0: Ja, ja. Nou, het jy enige muziekopleiding gehad met bladlees, en die algemene theorie van muziek, of het jy enige sanglese gehad?
1: Die bladlees en die theorie van muziek, ek het begin met klavieropleiding by die middel van Christa Sting, sy dochter. Sê hy begin klavier leer hier in Luistering, so 4 daar by al klavier gehad. Toe kry ons nieuwe bure, daar was ons by ons huis, en die vrouw sy man was Marius, of was nog steeds Marius Oosthuizen, wat die klankingenieur is, die klankman is van deze Afrikaans studio. En ek is met die muziek van radio, ek het nou lig een aankeer van die basisvraag, sy met een hout met klavier, maar sy het sy te gebeur, en sy sien alles, en sy met help het, dat my kreeg met klavier toe, die en dat sy terug werd, skoot my begin die muziek doen by die school, met die kies en alles. En my muziek om die kreeg met klavier, en dus die rest toe die tijd was, daar in die eerste huis in gewees, wat ook later uitgesaai vir RSG.
0: O ja, jy is speel dis of sing dis of wat ook al sommer so uit die oor uit en nie van muzieknote of van een blad nie.
1: Nee, ek sing dis nie so op gehoor. Ek het wel twee sangjes gegaan elk van een half uur lang. En die hele, ek sing dis gegaan met my tyd, die kies is wat ek nou van doen.
0: Nou, ek het voor die program gevra, dat die so paar van jou muzieksnitte moet inlei. Nou waar maar gaan ons eerst luister en wat is die achtergrond oor die specifieke snit?
1: Het is die eerste, die story die wat ek ooit gesing het voor ek gehoor en dat was een mannelijke liedje nog alle jare. So die keer dat ek opgeneem was door Warren Jennings en later deed Angel, dat het my 2008 serie is, die doopas met you.

0: Hulle direct uit Jannie se pen uit. En mens kan duidelik hoor, dis hy wat het geskryf het, dis so pasbaar vir sy bas bariton stem, daar vanaan hier in die middelgedeelte en in die begin, en dan, ja, uitstekend, country gerig, baie mooi opname, mooi gesing Jannie. Het jy toegang tot die opname studio waar jy kan sit en gaan rondspeel met klanke?
1: Ek het ook een atelierte gemaakt by die huis in lockdown dat ek opgeneem het, maar my van die toeristing is nou hier by een jacht van die radio uitzending, so ek het een gehaald, maar nie meer.
0: Ja, en is dier om sommer net een op te stel.
1: Ja.
0: Nou, het jy, ek meen, het jy toegang tot een, iemand wat jy ken, een maaikie, of moet jy maar professioneel na hulle toe gaan en gaan opneem?
1: Ek moet maar bezig na atleete gaan in Pretoria, dit is dan net te ver om om te trainen, maar ek gaan maar na atleete in Pretoria as ek gaan opneem vir die serie. Ek het hulle gaan sien, so 3 jaar gelede, 4 jaar gelede, en ja, het is een atleete wat baie van die goede namen ook opneem, so ken ek met die media en uit die mense, het dan is die serie daar opgeneem, en ek kan wel baie van my backtracks kom van daar stelle atleete af, maar ek moet nie so veel as ek nou iets op het professioneel opneem vir radio uitsaaie ook al.
0: Okay. Nou, het jy enige permanente venues waar jy gereeld optree, buiten, nou natuurlijk die jachtkamp, is daar enige ander mense wat jou gereeld nooi?
1: Buiten die jachtkamp, nee, ek is enige plek.
0: Ja, maar is daar...
1: Nee, dat is nie enige vaste... Dat was by die... Ek heb gedeeld gesin by die plaat-ins, by die vliegtuig, by die lastkouwers, by die aandeel, by die... Maar die was die deeling, met wat gedeeld akkie aangehoud was, maar dat is nie gedeelde... optrede plek waar ek wees daarmee optreden is. Maar sy ook wel en gaan weer en gaan sinvol. So.
0: Okay. En die jaarlikse kunstefeeste, het jy al daar opgetree of bygewoon tenminste, vertel ons meer daarvan en van wat erin het jy die meeste gehou?
1: Kunstefeeste, ek was deels geweest van SL Feeste met Willem Venter en ek het opgetree onder andere by, wat ek vandag kan onthou, by Feeste in Heidelberg, Lichtenberg in Pretoria. En die lekkerste was die vak.

0: is een heel weg. En met achter u wordt me samen kregen met andere kunstenaars en verder maak me die andere naam in het bedrijf. Dus en ik kan wel bij de iTunes betrokken was, met dit nogal lekker gemak.
1: En ja, wel, die meeste van die kunstenaars sê vir my in die bos en die andere een is aardklop. Dit is die twee wat hulle die meeste geniet.
0: Ja, ek het nou nog die aardklop gedoen en ek het nou gehoord voor met die week dat soos die koortlijster in die bos vir volgende jaar lekker gaan lees wat die in die bos uitkom en anders die koortlijst om daar te gaan optree.
1: Het jy wel ooit gedink aan op die koppie?
0: Dit is hulle ander genre.
1: Ja, dit is beslis die jouw type muziek. Dus weet, ek het nabij aan dit geblei, maar ek het nooit gegaan, want ek het daar geblei in, wat nou, Amandelbult, en dit is nie ver daar vanaf nie, en, maar ek het nooit gegaan, jy weet, ek sal heel uitvoel daar, oud topie daar tussen die klomp, want dit is die Woodstock van Suid-Afrika, wat daar
0: optree.
1: Nou sal jy lang periodes van die huis af kan wegwees indien iemand jou moet boek om iewers te gaan optree waar jy moet oornag?
0: Is die weer maar eerder waar ek nou gaan sê by een engelie feestel as ek soos dat nou vijf in die huis af gaan met die lekker sê maar saam gaan sê, toe? Maar as ek my net twee in aand was, ek nou, is nie twee aand gaan lekker nie saam, maar as ek dan net twee aand is het moeilijk dat is en net ek en die agent is goed te gaan, of die klant anders goed te gaan, gaan hy nou saam my die verbinding met leren, maar alweer gaan die hele familie saam, en dan ons lang werk met verweer, toe dat ek nog nie saak nie, as die familie saam gaan.
1: Nou, wat is specifieke liedje wat jy doen, of het nou cover liedje is, of wat ook al, wat jy doen, hou jy die meester daarvan, om uit te voer tijdens optrede, en wat die reaksie lok, en wat vir jou lekker is om te doen?
0: Het is moeilijk om te sê, maar weet jy wat ek nog al die jaar die meeste van hou, onder andere, ek sê nou, dit is so baie verkeerde liedjes, maar weet jy wat van begin af nog met vast op is, dat liedje jou as met jy.
1: Ja, dat
0: sê van my elke show.
1: Gewoonlik as ek vir die kunstenaars die vraag vraag, dan sê hulle vir my, wacht, dit is nou baie onrechtvaardig. Dit is soos om te kies tussen jou kinders, jy weet. Jy moet jou gunsteling kind kies.
0: Daarom is die opbeding na jou kind, ja, dit kan my dit kie.
1: Nou, wees jou gunsteling kunstenaars, wie sy muziek hier die meeste geniet?
0: Ek ben een country, maar ek die meeste van die muziek van Will Barnes. Dat is een country, maar dat is ook baie bekend. En ek hoor so baie van die woord is saam, so ek maak dit net nie echt gemakkelijk.
1: Ja, ek het gedink, het gaan jou antwoord wees. Nou, bemark jy maar jyself as jy dier agent aangeteken?
0: My schoonman doe bemarking vir my, alweer Mara van het Berg, van Mara van het Berg.
1: O, oké.
0: Ek kan al ooit kontak.
1: Ja, ja. Ek sien, sy adverteer nogal gereeld groot shows en sy het op die oomlik, as ek het iewers op Facebook raak sien, dan kopie ek het maar en ek gaan sê dit op my kunstenaarsblad. Ek het een kunstenaarsblad daar op Facebook, wat ek ja, ook sy dinge adverteer. Nou, wat is soort optredes hou jy die meeste van? Private funksies, openlig skouwe, verhoog optredes, nationale feeste?
0: Samenstelling van die kunstenaars bij stadion en feest is lekker, maar ek vind kies maar weer op die privaat funksie, die niet zo groot gehoor nie is meer met funksiefuis met die gehoor. Ek let weer rond tussen die mensen wanneer ek sing, ek is nie dat alle gehoor.
1: Ja, is meer intiem.
0: Ja, dat is gehoor, maar betreft het is meer intiem, ja.
1: Ja.
0: So, dan moet je van die privaat funksie is van die groot optredes.
1: Ja, en nou, wel, die ander sê ook vir my die ooplig of die skouwe, en so aan, want hulle sê die atmosfeer daar is reeds al feestelik, jy weet, en so aan, ja.
0: Dis hy, dis hy, ja.
1: Nou, het jy al ooit buiten die grense van Suid-Afrika opgetree?
0: En ek is een paspoort, nie.
1: Okay.
0: My naaste wat ek sê was, was toe ek in die Vrijbrugge Eiland was, is ooit ook in die data geweest.
1: So, jy was nou op die grens gewees nie, in die army nie.
0: Nee, nee.
1: Indien jy op een uitgebreide muziek tour sou gaan, wie van die bekende name sou jy graag saam met jou wil nooi op so'n tour?
0: Die afgelopen 5-7 jaar zijn natuurlijk allemaal gaan met een kandidaat geschiedenis. Er is een nederigste mensen in de macht die gehoor in de Amerika's naar Zwarm gehoor. So, ek sal die kandidaat geschiedenis gaan met de vat. Nou, ik doe ook samen met Mani. Het is al geteld met een woord in Mani Jackson. So, so met hem ook maar, die sal ek lees maar ook uit hee van twee uur.
1: Ja, as ek luister naar jou program en dan sien ek iets baie lief vir Barbara Rijk, onder andere. Ja.
0: Ja, ja, ja. Die koningin van Kandek.
1: Nou, ja, die op funkties doen jy maar meestal coverliekies, ne? En,
0: ja.
1: Wat sê jy beskou as jou grootste prestatie ooit in jy magmaskoog?
0: As jy sê die feit dat dit in my geestelike coverliekies vir 8 maanden op die top 10 was van die ander radiostasie, en hy is nou, dis daar op die goeie rapie wat hy neem wacht geëindig van die jaar, omdat hy 4 weke in die rij nummer 1 was, dan gooi hy hem af. So, dus die eerste keer dat sowieso my gebeur, dat ek nummer 1 op die top 10 is, en dat die hier ons afgehaald word, as het woord van anders die te gedoemd heeft, dat hy een goeie rapie plaas word.
1: Ja, en as ek kan raai, hoe gereid jy aan? Na 8?
0: Eindste. Eindste, hy is opgeneem by die huis in lockdown.
1: Ja, ja. Hey, kijk, nou is dit ons bekend aan die volgende liedjie op jou speellys.
0: Maar ek het nou genoeg dat hy van die muziek van Heel Baan, en so, nou het weer gewaar van die Heel Baan en sy liedjie Desiree, asjeblief.
1: Oké, hier kom hy.

0: Nou sê, Desiree van Neil Diamond, sien, hy kan selfs pop rock aanvat, nie net country nie, en ek glo, daar is nie een probleem om die mense op die vloer te kry, as dinge bykie stil raak, daar in die pap en grill, in die jachtkamp nie. Nou, om elektrisch te vertoon op die verhoog, verg baie energie. Is daar enig iets wat jy doen om fiks te bly, of soos draf, of gym, of fietsry?
1: Ja, het is die inhoud van die kruis, dus op en af die achter die kruis, en in die kruis, ek hou hier om, ek is nu, ek ben ervoor die gym uit nie.
0: Ja, ek self het een kroeg-restaurant gehad, daar in Danielskeil, en een mens is op jou voete, ek sê, betie ochende gaan een mens, wel, ek het al aan die dwars deur gegaan, moet nou nie vir die licentie mense gaan sê nie, maar, ja. maar het is, ja, harde werk, het lyk nie so nie, maar het is een lekker werk, he, so, ek het altyd gesê, die mense wat daar inloop, is daar specifiek om vir my te kom keier. Daar hy was my sitkamer, en ons het daar gesit en keier. Ja. Ja. Nou,
1: is die kruis gemaakt nie, dit is om by stapel.
0: Dis hy.
1: Vertel ons, met by stapel.
0: Vertel ons meer van die duplisiteit, jy is getrouwd en met een prachtig klein dochterkie en het jy enige troeteldeere?
1: Ja, ek is getrouwd met een stel duplisie van 6 uur, tussen die ons getrouwde dag voor op die jaarstel, so die dag na ons trouwde, ek heb ook trouwd gehad, dus die later was echt, soms even oud. En dan was het ook eerst een 30 jaar oud, en dan is het 600 bij die huis, en tot die hokke vol vloels.
0: O, oh, wat is soort honde is het min of meer? Ja, is hulle die selfde?
1: Ek het tweede met rassens voor die huis, en soet skaap-bees hondkruising. Is het die kruising tussen een bubbel en een ritterig. Ons soet een rotwale wat nou amper nou zo'n 9 maanden oud is. En een pinsertje wat bij ons in die bed slaap, wat ons water maar is uitgebeer in die avond.
0: En nou daar, een wat jy sê, beeshond, is dit die Anatolische berghond?
1: Dit is die Australische beeshond gekruis met skaaphond.
0: Oe, oké.
1: Okay.
0: Ja, oké.
1: Okay. Baie liefdevol.
0: Ja. En nou sal jy enig jou kinders aanraai om een beroep in die muziekwereld na te streef, of hoekom nie?
1: Dit is my dochter onderhoud as sy mol, want sy hou baie van syng, en sy het nog die, baie van die hoog aantigheid, maar ek het ook self gehad, want toe ek nog ging was, kom maar dit wat beter met tyd, so sy hou baie van die bedrijf, en so, ek sê, dat sy onder, as sy sy mol, kan sy maar die bedrijf bedrijf is, dis dat is net nie die, is om te worry.
0: Nou, as jy het nie versang of muziek of die kroeg was nie, wat beroep sou jy graag wou doen?
1: Ek is nog altyd mal oor vliegtuig.
0: Ja?
1: Ek so baie graag een keer lewe gewees het. Ek het daar van hulle gekry ongeveer nie te woord en het ding is so uitgewerkt en het een van my schoolvrienden het gaan vraag of hy in my enigste wil ek aan deurgaat om het te gaan deurgaan en hy vlieg vandag van hulle het. So, ek is een uitgaan van hier nie bij woord, maar het is nie zo nie, maar ek is daar ook, want ek is te veel wat nou is, dus in die aarde en die kleine plek is ek jou happy.
0: Ja, dat is die belangrijkste, jy moet happy wees waar jy is, en dan maak niks anders saak nie, maar ek kan jou nie in die cockpit indink nie, ek denk jou knie is al langs jou oor is het, met jou lengte. Weet, kom ons luister na die volgende liedje wat op jou speelhuis is. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, daar is jy nou weer, ja?
1: Ja, excuse. Maar as is toch een maand, augustus, as ek hier woon, ek gaan nog een werk voor jullie maand.
0: Oké, ja, dit is natuurlijk, ja, dit is raar. Kom ons doen.

liefhebbers, liefhebbers wat inskakel om meer te hoor van wat is niet op die mark en wie is niet op die mark. Partij van my kunstenaars is nie so niet nie, hulle is al reeds jare gevestig, maar hulle het either een nieuwe liedje uitgebring of ja, so vandag gaan ons met Jan, waar kom ek aan Jan? Jan. vandag gesels ek met Neil Nachtrein, wat nie reeds, of wat nie een vreemdeling in die muziekbedrijf is nie, en hy het ook al reeds op ons program gesels, so ongeveer 4 maanden

Sy, prachtig, Neil Nachtrein met Voer my vir die berge, sy vorige vrystelling of uitreiking, wat ons in maart mee oorgesels het. En mens kan hoor die emosie wat hy achter sy optredes insit. Nou, ek het gereeld by open mic, ons sederdien, het sy talente gegroei en hy het nog nie teruggekyk nie. Twee albums later inspireer Neil steeds met sy lirieke en sielvolle muziek en groei sy repertoire geweldig. Neil het groot geword op Oornals Rus by sy ouders, albei onderwijsers en sy twee sisters ook. Na school is hy Engeland toe om daar te werk vir 'n paar maande en dit is ook daar waar hy beginne thuis voel het op die verhoog. Nou ek het, dis nou hy wat sê, hy het gereeld by open mic aande opgetree en dit is daar waar ek my vrees voor sing voor mense oorkom het. Ek is baie gemakkelijk op die verhoog en geniet elke oomblik daarvan, vertel Neil. Terug op eie bodem het Neil geologie by Koffsies begin studeer. Kort voor lang het het echter kruispad, het hy voor kruispad te staan gekom waar hy moes kies tussen sy studies en loopbaan wat hy sou volg en muziek. Nou, die keuse was makkelijk, sê hy. My liefde vir muziek was nog altyd groter as alles. Ons luister na Lekhart, gesing deur Neil Nachtrein.

Pelgrim, gesing deur Neil Nachtrein. Nou oor Neil se unieke muziekstijl en waar hy sy inspiratie vandaan kom, sê hy, dis moeilik om te beskryf, my muziek spruit uit gevoelens van nostalgie en heimwee. Dit is asof die muziek reeds daar is, ek is slechts een voertuig waardoor die muziek sy bestemming bereik. My muziek bevat stories, ander mense sin, maar ook my eie. Uit stille observasie kom my woorde en note. Afrikaans is die taal waarin sy hart praat en waarin sy muziek uiting kry. Ek sal nooit wegbreek van my moedertaal nie. Hoe druk een mens jouself en dit wat binnen jou hart aangaan uit in een ander taal? Dit is wat Aniel daar oor te sê het. En ja, ons luister na op plek waar ons eens was, op plekke waar ons eens was. Nou ja, dit is sulke dinge, op plekke waar ons eens was, wat natuurlijk een nieuwe liedjie kan wakker maak in jou. Kom ons luister.

Was hy, dit was weer Sweets en hy gewees, en ja, soos ek sê, hoekom kan mys nie weer luister nie. Nou, wat die toekomst betref, wil Neil Arnold muziek maak, oorspronkelijke liedjies skryf en nieuwe klanke aan sy loyale en nieuwe ondersteuners bied. Neil sy splinte nieuwe album, Op plekke waar ons eens was, word op 21 November, dit is nou een rukkie terug, in Neville Hill Planetarium bekendgestel. Daar ene is al bekendgestel, ja. Die CD is Crooked House door Pieter Greiling en ja, kom ons luister na die laaste ene wat ons die albums kan by Neil aangekoop word by stuur een e-pos aan neilnachtrein@gmail.com. Alles aan een, maar jylle sal dit ook nou weer hoor in die onderhoud. So, net voor ons dan by die onderhoud kom, laat ek gauw nog een van sy liedjies speel, en die een wat ons nou nog gaan luister is Hannah.

0: Ons het so pas geluister na so paar van Neil Nachtrein se liedjies en nou gaan ons met Neil gesels oor die algemeen en dan ook oor sy nietste uitreiking, Hoor Jy My. Ons het onlangs met Niels gesels, net so rikkie terug vanuit Bloemfontein, as ek reg onthou met sy vorige uitreiking Voer My Vir Die Berge, en ook gehoor, hy is aanvanklik van die platteland, en dat hy en Jan Blom saamgewerk het vir die tydperk, en saamgereis het, en saam muziek gemaakt het. Nou tree hulle nog saam op, en ek sê eers goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, lekker weer met jou te gesels.
0: Goed, sê my, tree jy nog saam met Jan Blom op, of is jy nou elk op sy eie, of wat gaan nou?
1: Nee, elke op ons eie, ja. Ons het so begin 2018 besluit ons gaan so'n bykie ons eie ding probeer weer. So nee, ek is op die pad, drie stuim in Bethlehem, ons speel vanavond in Bethlehem, so ek sit hier in een lekker kille, winderige Bethlehem, en gesels bykie met julle.
0: Hoe lang gaan jy daar in Bethlehem wees?
1: Net so vir die naweek, ons speel hier in Bethlehem en Clarence.
0: So by die tyd wat ek hier in uitsaai, gaan het nie te laat wees vir die luisteraars om gauw draai en bekken. Maar ek geloof, ons sal net nou noem, dat as daar ander boekings is en sovoorts, ne? Nou, Voer My Vir Die Berge is nou reeds so 4 of 5 maanden wat hy die rond te doen. Wat is die indikaties op die oomlik? Is hy bemarking goed en gaan hy goed aan?
1: Ja, ek denk so. Dit is dan die eerste keer wat ek een beetje span mense wat saam met my werk. Ek het veel jare as ek onafhankelijk gewees en maar nou met Funk aan boord en Starburst wat ons beetje help. Denk ek doen hy rechtig wel goed. Ja, ek is tevrede.
0: Nou, as jy teruggaan in jou liedjes in die verlede daarvan, toentertijd, wat is daar een van, daar jou eerste ene?
1: Ja, die eerste ene, is dit zoiets van my gewees?
0: Nee. Jesse, kan ek so vergeet. Daar was een van dit of dat.
1: Die album Gisters en Blisters.
0: Ja, Gisters en Blisters. Ja. Ek denk dit was van jou eerstes gewees, as ek reg onthou.
1: Ja, dit is, dit is my eerste album.
0: As jy teruggaan in die verlede, wat er denk jy van jou liedjes het die beste gevaar? En hoekom denk jy juist daai ene? Is het oor die lirieke melodie of die ritme?
1: Ja, dis moeilik om dit so uit te sonder, want elke liedjie is nog maar soos een kind, jy weet, jy wil nie daar geen uitsonder en sê die ene doen beter as die ander een, nie. Maar ek denk rechtig dis maar omdat ons een bykie span mense achter die naaste ene gehad het, dat mense help met bykie bemerking en met mense, by mense soos jylle uit te kom. Ek denk dis ook om dit beter doen, ja.
0: Ja, nee, ek geloof bemarking is een groot deel van sukses. Wel, het die grootste deel van sukses, ek meen, het helpt nie, jy sing jou hart uit en niemand hoor dit nie, jy weet, so bemarking is baie belangrijk, ja. Nou, hierdie heel nietste een van jou is gerig op die afwezige ouders, ne, en meer so die afwezige vader figuur. Is het geskryf met enige verwysing na jou eie omstandighede, of wat specifiek het jou aan so'n thema laat dink?
1: Ja, ek en daar as kind dat ek groot geword het, ek kom uit een baie gelukkige huis gesin, het ook in my ouders leef nog en is nog by mekaar en sovoorts, maar ek en daar as kind was het vir my opmerkelijk geweest om te sien hoeveel meer kinders uit gebroken gesinne uitkom. En nou gebeur dit, as jy, soos wat jy ouder is, gebeur het met jou vrienden, het gebeur met al jou familielede, en so dit is een ding dat in ons midde is, en al die rekening binnig met jouself gebeur, en ek ken jy iemand wie dit gebeur het. Ek denk dit is toch een baie algemene onderwerp. Dit is so'n bykie een zwaarder onderwerp, maar ek denk so'n bykie om mense aan die ding te sit, of bykie, ja, bykie dit aan te spreken.
0: Ja, nou, ek meen, baie vaderfigure is afwezig juist omdat hulle so gaan zweet en jy weet vir hulle familie een lewe wil maak, so dan is hulle afwezig in daardie opzet, maar ja, so ou moet ek weet nie ou moet voorsiening maak vir daai geval ook.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, nee, verseker, ons leven in een, dit is een moeilijke wereld, maar een wereld wat sy tol is op die vader.
0: Ja.
1: En ek denk, dis wat ek seker so'n bykie wil probeer bereik, om nie net vinger te gewijs neem.
0: Ja.
1: Maar ook om op die einde pas, jong pas te help, en so'n toeteris om te sê, nee, maar die leven druk op ons, en ons moet uitkijk vir hierdie goed, ons moet mekaar ondersteun, ons moet die probleem raak sien voor dit te laat is.
0: Ja, nou is hier die alleenskrywer aan hierdie liedjie, of het jy iemand dit in samenwerking met iemand anders gedoen?
1: Nee, dit was alleen met sien van my eindes.
0: Ja. Nou, oké, nou wie is eindelijk jou teiken luisteraar?

0: meer gerig op die boodskap aan die vader of aan die kind?
1: Ek sê die uiteinde daarvan is meer gerig op die volwassen kind, en ek sê met wie uit so achtergrond uitkom, en dan by die vraag, wat doen ek as volwassene teenoor een ander wat aanwezig was? Wat is my verantwoordelikheid? Hoe vergewe ek? Hoe krijg ek vermees? En ek denk, dit is bykie meer gerig op die mense. Ja.
0: Dit is baie diep die mening van die plaat, is aan die einde van die dag, is hy baie diep boodskap, emotionele ene.
1: Definitief emotionele ene, ja, dit is iets wat mens nie makkelijk oorkom of oorpraat nie, en ja.
0: Nou, het jou lang geneem om die liedje te voltooi?
1: Nee, ek sal nie so sê nie, ek denk dat het is amper ek vandag het vinniger gekom het as wat ek normaalweg skryf. Ek denk dat die idee by my opgekom het, ek het lang nie, of ek hierdie stukkie muziek al gehad, waarmee ek rond gespeel het. En toe die woorde eindelijk nooit plek geval.
0: Ja.
1: Ek denk dat het amper vinniger gebeur is wat ek normaalweg skryf.
0: Ja, nou, selfs die toonsetting en so aan, is dit ook uitsluitlik deur jouself gedoen? Niemand anders help daar nie.
1: Ja, ek het, die ruggraat van die lied is eigenlijk maar net die akoestische gitaar, is die hoog instrument. En ek het gecomponeer en in die studio het daar is die man bykie gehaald met productie, soms het bykie percussie bijgesit, bykie basgitaar, en bykie strings, bykie vuur en chillen en so. Moet om het so bykie in te keer.
0: Ja, ek sien jou gitaarspel is fantastisch in hierdie specifieke lied, mis, jy weet.
1: Ja, dankie.
0: Ek self speel so bietjie gitaar, en so wat ek daar sien, is, die pick and stram, wat gelijktijdig gedoen word, is baie, baie goed gedoen. Nou, oké, soos ek gesê, dit gaan nie een lang onderwerp wees nie, of onderhoud nie, ons luisteraars het al baie van Neil Nachtrein geleer in die vorige onderhoud, en ek meen, daar het ons amper wat een bietje meer as een uur gesels, maar so ons beweeg nou einde se kant toe met hierdie specifieke, ons gaan baie van jou muziek speel, of baie van jou muziek is

0: daar enige optredes wat bespreek is, enige nieuwe albums wat wacht, toere?
1: Ja, dit is ons is nie lekker om nieuwe muziek bekend te maak, so ons vat het definitief op die pad, en in die tyd wat ons hier luister van ons, het afgeest gaan ten toe, so ons gaan bykie daar vir 3 weke toer, en dan gaan ek net daarna van ons weer studio toe, om weer die volgende paar snitte op te neem. En dan is ons bezig met die plan om een draai in die Kaap te gaan maak in Oktober. So dat is so ver in ons jaar lyk.
0: En van julle dier Kimberley travel?
1: Ja, hopelijk. In September, denk ek, is ons gaan ons Hartswater so kant toe, so ons gaan probeer om die daar in Kimberley ook het uit te maak.
0: Mooi man. Ek sien uit dan om julle te verwelkom hier so en julle te sien. Nou,
1: dit sal ek hier is.
0: Ja, hierdie album het eindelijk, of althans nie album nie, hierdie liedie het eindelijk vinnig gekom na jou vorige ene. Ek meen 4 maande en jy het een nieuwe ene. Jy weet, dit is een vinnige opvolg liedie gewees.
1: Ek denk, is maar bykie deel van ons strategie, as ek so kan sê, om so bykie meer gereeld ietsie nie bekend te stel, omdat in die nacht nog redelijk onbekende naam in die bedrijf is, probeer ons maar so bykie dat nie hou en elke paar maanden ietsie nie vrystel.
0: Ja, so jylle het nog een gedachte voor die einde van hierdie jaar?
1: Ja, en nu in begin augustus gaan ons nog een snit bekend maak en dan in september weer ene en dan door die volgende 4 liedere al weer opgeneem te gewees het om dan verder van in die jaar bekend te maak.
0: Ja. So, julle is bedrijwig baie. dit is basis wat ons wil weet van die liedjie. Is daar nog iets van die liedjie?
1: Dit is nie, dis, ek denk ons het in redelijk deurgetrap.
0: Ok, dan sê ek jou, baie dankie Neil, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program, vir ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst, en ek geloof dat jou nietste hoor jy my vinnig en wyd gehoor sal word. Ek gaan nou vandag met hom uitspeel ook, en dat dit nog baie meer van jou nieuwe vrystellings in die toekomst ook sal vloei, en natuurlijk ook nog besprekings gaan inrol. Dankie nogmaals, Neil.
1: Dit is een groot plezier, dankie dat ons weet aan gesels, dit is ek dat baie geniet, en dankie dat jy die muziek speel, is waardoor ek baie.
0: Ja, ek hoop met jou volgende uitreikings, dan sit Sabeest ons weer by mekaar.
1: Dit
0: sal gaan wees. Nou, dit is tyd vir my om af te sluit, en ek vertrouw julle het verneel geniet, soos ek self ook gedoen het, en dat julle na sy muziek sal luister op sociale media vooral, en daar die snitte sal like en positieve kommentaar daarby sal los, soos by YouTube of so. Gaan luister daar, en sit jou positieve kommentaar daarby. Onthou om my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol, indien enige ene bespreking wil maak vir funksies of enige ander optredes van enige van die kunstenaars wat in die program optree, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer@live.co.za, en dit is LUDWIG, daar Ludwig. ludwigventer@live.co.za, dit is als kleinletters als aan mekaar. Of jy kan my bel op 072-541-9803. Ek sê hulle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente, en ek sal ook baie wat deur is die kunstenaars wat oplijn onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 15 minuut met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, met my oproep sal gee op my selnommer 072-541-9803. Nou tot volgende week, is het ek Ludwig Venter wat sê, loop mooi, kyk na jylle self, en net die allerbeste word jylle toegemeens. See you later, alligators, en ek speel uit met Neil Nachtrein se nietste uitreiking. Hoor jy my? En lekker luister, en doen wat jylle geniet, en geniet wat jylle doen.

nog voor ik aan verdween. Toen bedde je Rob, oor het was al ik aan zijn ween. Had hij iedere elf van die ween gedrunk, vraag ze samt nog weer die aan. Toen maak Rob, die partij was aan iets loop. Wat maak die driver, vraag ze samt, en is die nou die aan wordt rooi. Toen bedde je Rob, voor die driver het benoot.

0: Lekker man, lekker!
1: Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome
0: DJ Toy live on the air, papa, live on the air. Het gaat zo'n beetje weer drukken stoten, maar zo vat ons vorm, zo vat ons vorm.

Dan sê hy, dis dan drome en daglig gewees met Dancing in the Dark. En Zelda sê hy so, the beat van die song is baie nice. Maar daar is niemand wat daai een kan sing soos The Boss nie. En daarmee stem ek volkome 100,000% met jou saam. Daar is hom net een boss en dit is The Boss. Alright, dan kom ons gaan een bykie weer, een bykie daar na voetestamp bezigheid toe. Ek weet nie of julle nou al genoeg voete gestamp het nie op hierdie lekker wille muziekie, maar ons gaan nou so bykie ja na die tonetrapse tees en die type van dinge goed toe. Daar vir my vriend Dion en vir Willem Snare en die manne wat die bezigheid baie geniet. Nou, wat het ek hier opgelein? André van Deventer en Gerard Meijer met hulle weergawe van Lucille. Bert Botha met Mooiloopse Tees en dan die boeremuziek op Wiele Orkees met Die Ou Gitaar is Nacht.

Hey, nou gaan het allemaal lekker hier zo. Nou gaan het allemaal lekker. David van der Merwe laat weer uit PA. Hij zei, hoor, die man speelt ons nou lekker muziek. Ik is blij, jullie geniet om David. En ja, die dingen loop op. Die dingen loop op hier in die studio. En ik onthou jullie, ik het net daar van Bertie Dikpens gepraat van die DJ van Boesmeland. Die DJ Boesmeland, ach, DJ Dikpens van die Boesmeland. Ik knoop my tong en nou voel ze een budgie wat er aan het tong het of iets. Nou ja, hierso is Homse eie song. So klop hy.

Daar is hy, DJ Dick Pains van die Boesmanland daar met Boesmanland. Lekker nommerkie daar, hy klap sommer oopkole gooi die ou. Zella sê sy luister nog baie lekker saam. Wat het ek nog hier gekry? Ek en Kasper het ook hier een bykie gecheckt. Lekker man, lekker. Nou, net nou so bykie, so, misschien seker so, ja, is ook al een goeie 20 minuut, half uur terug al, het Willem Snore, Willem Harmsen, vir my gelat weet, hulle gaan die saterdag Oudtshoorn toe een bykie, groot vol paradijs toe, hulle stoot een bykie soen toe, daar is een boeremuziekfeest aan, wat dier Basjan of Brian Nieuwoud gereel is, en die ou sê, hy gaan een bykie die boeremuziek luister daar in Oudtshoorn. Nou, jylle manne daar van Oudtshoorn, jylle moet maar vir my part lekker kuier daar, so in my hart sal ek daar saam met jylle wees, maar maak sal ek het nou nie maak die naweek daar na die wereld toe nie. Maar sommer nog net so om jylle in die mood te sit, hier is ons een nommerkie van Brian, alias Basjan Nieuwoud en Oredon Fred Reder, met Jakkelsdraai Polke, en daarna ook groot kunstenaar uit Mosselbaaise wereld, uit Blackie Swart, en hy gaan ook vir ons een lekker boeremuziek nommerkie speel. Enjoy!

0: Ja, hy man se vingers raas aan, hy laat hy my gitaar raas, Jesus man, hom vinnig, hoe sê hulle vlytige vingers hê, om hy tipe van noot uit die gitaar uit te haal, hoop jy het hom geniet. Nou die volgende liedjie wil ek aan opdra aan al my ou vriende daar uit Alexander Baai uit, en ek dink hulle sal nou, ek kan nou net nie onthou hoe hierdie liedjie se klankgehalte is, kom ons hoop, allemaal hou stuif duim vast dat hierdie klankgehalte goed is, maar ek gaan die liedjie se naam sê nie, maar dit was een welbekende en een welgeliefde song gewees daar van Alexander Baai. Ek praat nou hier van die vroeë jare, voordat hy pad nog geteer was tussen Port Nolloth en Alexander Baai.
1: Dis vrijdag vandaag, baby stop wat ze verlaat.

Yay! Dit was dan gewees David Cockerel van Alexander Baai af met die Stofpad, welbekende song daai. En dan net daarna was nou Aaron Goodwin met Country Dance. Nou ja, ons het nou nog hier een song, denk ek, ja, miskien so twee songs wat ons nog kan inpas voor 9:00. Wie van julle onthou hierdie ene? Dis 'n 1980 nommertjie. Hè? Kom, nou skiet ons om. Kom, skiet om. Papi, skiet om.

0: Ah, querido Bronco, que traigan el Traveling Wilburys. Jeff Lynn, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker, van 1988 sowel af is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadranio.co.za. Man, soos Tanya Riel altijd sê, dis briek om kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker saam met ons keier en die vleisies gaan braai en die vierkies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkadranio en is net so 10, 11 minuut na 6:30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons so bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons keier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laatste naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond bij ligt. Baie, baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie, baie dankie 2632. Donderdag al begin slecht voel. Vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestel. Maar nie, ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug gebelig. Jou Bramke Draanie op en sê op en zin. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het. Laat jou deeg beweeg, as jy vanavond die koud krijg vat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Cover and talk it over.
0: Wanneer was jullie die gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramke Radio met Jola. You know.

0: Dat is natuurlijk je soplepels hier, Bram Gavranio, met onze Ekko Maestu. Ja, dat is winter, het moet soplepels wees, ek kan nie theelepels wees. Ons is nog in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, ja, en dan vat ons sop. Net hier op Bram Gavranio, Ekko Maestu vir julle lekker daar buiten vanavond, lekker by die vuurtjie. En ek wil ook net sê baie, baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense, Marikie stuur die prachtige boodskap, sê, Nancy, sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van om Piet Duitser, en Jannie Moster, dis allemaal, moet die kom kyk, dis die definitie, Taneria, ek dink dan nie sal saamstem, dis die definitie van boetieke omkyk, mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gansie vraag, kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan, ek weet my oma Bram is ook daar, my ou vriend sit ook daar, wil jy dan nie as een blief daar vir Bram, want ek weet is seker op sy phone, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie, Bram as jy hoor my ou vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie, as een blief, want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanavond. Jy weet, mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man. Jylle weet, mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.